Daar sal goeie bee, as die een baby geboore word. Dat weer besonders goud, wils een eerste baby hebben in een land waar een nicht die spraak verstaan kan, falls sich sei ja asecha. Dis is Sonja.

Nu Hebreer 13, de 7e en 8e vers. Denkt aan jene leraar die jene God zijn woord gezegd ha, en checkt op den uitval van er wandel en volgt er geloven no. Jezus Christus is datzelfde gisteren, vandaag en ook bij alle eeuwigheid. Een tjoeke leider moet een goed het voorbeeld zijn. Zo'n leraar die God zijn woord recht uitleert, zijn in werkelijkheid God zijn diener. Ob er bloß ein Mensch voll je will sein leider is, wann er ook nicht zu Gott sein Wort true is, mein Freund is nicht ein guter Ding. De Glaube von so'n Nofall je, die Gott sein Wort reicht uitgeven, is uns hier vergestalt. Dort is eine grote Verantwortlichkeit, ein Prediger zu sein, und ein Bibellehrer zu sein. Von so'n Menschen wird Gott mehr verlangen, wils an mehr gejeft is. De Apostel Peter haft wat wichtig von dit, in 1. Petrus, het 5. Kapitel, de eerste 5 vers te zeggen. De älteste die mank jun zijn vermoonig. Ik zie je ook een älteste, ook een die Christus in lieden je zene haft, ook een die aandeel haft aan de heerlijkheid, die boot wat je op een boord worden. Zorgt voor God zijn Heer die mank jun zijn. Niet je dwongen, overwellig, zoals God dat je veld. Niet uit je wenzucht, overjeren. Ook niet zo als wanneer je even alles harsche, leven aan een voorbeeld zijn. En dan, wanneer de verste hoort wordt komen, word je een heerlijkheidskroon krijgen, die niemals verwaald je wordt. Je roept zo ook, je jongere mannen, ziet de oudere mannen aan je doen, je ziet je alle aan je renande aan je doen, en houd vast aan demut, dan God is jegen de stalte, over de demutje heeft hij je nood. En deine voor Christus zijn, meent dat zij tot Christus en zijn woord gehoorzaam worden zijn, zodat God kan verheerlijkt worden. De 8e vers is een wonderschöne vers. Jezus Christus is datzelfde, gisteren, vandaag, ook bij alle eeuwigheid. Dit kan op een aanrechte weg bezien worden. Je wisse mensen leven dat dit meent dat dezelfde dingen zullen vandaag gedaan worden, als zij dan weer als Jezus op deze aarde weer. Zij leven dat alle mensen zullen geheeld worden, dat mensen op water gaan zullen enzovoort. Jezus deed mensen helen en hij deed ook veel meer verschillende andere wonder. Deze geven alle bewijs dat hij God zijn diener weer, dat hij de Messias weer, dat hij God zijn zoon weer. Doch, wanneer ook zoveel wonder gedaan worden, nemen zij hem niet aan. Zij deden hem tritie. Als de wand des vaars dat niet meent, dan wat meent dat dan? Eerstens wel we beobachten dat hem Jezus Christus genaamd wordt. Dat is wer hij werkelijk is. Jezus is de nomen dat de engel hem geeft. Veel jongens worden de nomen gegeeft. Jezus Christus wordt erfellen wat zo'n nomen meent. God wordt raden. Christus is de nomen dat hem als den Messias verstalt. Hij is de Messias, die als een mens geboren wordt, en jo, hij is de Heer. Hij wordt niemals anderen, hij is immer dezelfde, die hij immer is gewaast, de Godman. In Johannes 1,14 staat dit geschreven, en dat woord wordt vlees, een mens, en woont mankans, en wie zagen zijn heerlijkheid zoals een vader, zijn eens ja zien, val je nood en waarheid. Hij wordt niemals anderen, hij is datzelfde. Maar hij wordt niet immer dezelfde dingen doen. Hij wordt op immer de Messias en de Rade zijn. En ik dank God voor dat. Hij weer een man, maar tot dezelfde tijd weer hij God, die alles erschocht had. Als Jezus op deze eerd weer, weer hij een aantrekkende man. Mensen volgen de arm waar immer hij ging. Zolang als hij aan feiten deed en er een kranke heilen deed, werden zij tevreden. Ober als hij aan leren deed en van gehoorzaam zijn reden deed, en verlangt dat zij in zijn weg wandelen zullen en er een weg verloten, verleidde aan veel mensen. Dit is hoe dat in Johannes 6, 65, 69 beschreven is. En hij zei, daarom zei ik te jullie, dat is Jezus nu,
Dat China kan nog niet komen, want am dat niet van voordat je geeft is. Van dan aan jingen veel van zijn jingen terug en jingen niet meer met aan met. Dan zegt Jezus tot de 12: wil je ook weggoenen? Simon Peter antwoordt aan en zegt: Herr, nou wem zullen we goenen? Du hast de weer de eeuwig leven brengen. En wie ha je geleefd en zend en zeggen dat du Christus den leven je God zien zijn best. En mens de Jezus Christus val je wel, wat zijn er zin verloten matte. Daar zijn veel die dat niet doen willen. Op een zonne die dat doen worden, worden vrede vingen, en ze worden zeggen zennen, als Peter weer, dat de Heer Jezus dat eeuwig leven geeft, en dat hij de leven je God zijn zin is. Nu de 9e en 10e vers. Laat je niet wegleiden van verschiedenste en vreemde leer, dan dat is goed dat dat hart der je nood bestedigd wordt, niet der eten, dat die niet wat je nutst heeft, die daarin wandelde. Wie ha een altaar van den die niet een recht had te eten, die den tempel dienen? Waar immer God zijn boodschap uitgegonen is, daar is ook een aanrechte boodschap uitgegeven. Waar God zijn profeten je arbeid ha, daar ha valse profeten ook geschoft. Waar de rechte leer je predigt wordt, daar wordt ook een valse of vreemde leer je predigt worden. Wat niet met God en zijn woord stemt, is een valse of vreemde leer. Hier is wat de Heer Jezus van zichzelf zegt in Johannes 8, 32 bij 36. Dan word je de waarheid weten en de waarheid wordt je vrijmaken. Zij antwoordde aan: wie stammen van Abraham en zijn niemals sklaven geweest tot irgendwem? Hoe zegt u wie zullen vrijgemaakt worden? Jezus antwoordde aan: en waarheid zei het je. Wer een zin leeft, is aan de zin een sklaaf. En een sklaaf blijft niet eeuwig in huis. De zin aber blijft eeuwig. Daarom, wanneer de zin je vrij maakt, zijn je werkelijk vrij. Jezus zei: heb je de waarheid? Zonen die dem Heer Jezus aannemen, zijn van ihre zinde vrijgemaakt. Zonen zijn ook vrij God zijn willen te doen. Zonen die hem aangenomen hebben, kennen goede gemeenschap met hem hebben. En je den oude bund, als mensen ihre opfers brachten, weer door een je opfers, wo die mensen met de priester taub, van dat je kocht het vlees eten worden. Zonen die een poort van de familie weeren, worden te tijden ook daarvan eten kennen. Andere weeren over daarvan uitgesloten. Als ze hadden de mensen een altaar, waar ze kunnen komen en ihre zinde bekennen. Zoals we geleerd hebben, ihre zinde worden bedekt, wat de Heer Jezus gekomen weer, en der zijn dood op een triets alle zinde wegneemt. We hebben ook een altaar, maar dat is niet in den tempel. Dat is God zijn genode troon. Dort hebben we gaan komen, en gemeenschap met hem hebben. En dat is wunderschön. Zonen die niet bekeerd zijn, kunnen niet aandeel hebben door aan. After but 15e vers. Dan de charpe van tieren, den er bloot de hoge priester en dat heiligste en aandracht verzind, worden boete dat loge verbrand. Also haft ook Jezus, omdat hij dat volk der zijn in het bloot heil je kon, boete de poort je leden. Alsofwel we nu ook ruut gonen, boete de loog, zine schand met te lieden, dan wie ha hier tjene blijvende steed, ober zeker den, die nog tjemt. Daarom wel we nu derg aam emma en opverbrengen aam te loven, dat heet onze lappe vrucht zien nomen te bekennen, ober verjeet nicht goede te doen en met te delen, dan zonne opver je volle God zeeën. Als tieren voor een opver gebracht worden, worden een je boete dat lager genomen, en daar worden die gans verbrand. Alles wat op een altaar gelegd wordt, wordt verbrand. En het wordt hier ook gezegd, dat de Heer Jezus ook uit de stad uitgebracht wordt, en daar geeft hij zich aan het kruis gans aan als een opfer. Op een kruis genageld worden, weer zo als een zeer grote schande aan je zinnen. En deze vers wordt ons vermoond, dat we zullen ook uitgaan en de schand met hem dragen. Wanneer we ons met de Heer Jezus eind talen, dan wordt daar ook lieden zijn voor ons.
De tijd van tieren als een apfel brengen is voorbij. Ons apfel is de vrucht van onze lippen, want we God met onze stem loven. Daar is zoveel dat God voor ons gedaan heeft. Zoveel dat Christus ons gegeven heeft. Voor al dit en nog veel meer, zullen we God loven en danken. Evenluid. Dat is het nodig dat we ons ganz tot dem Herr aangeven. We kunnen niet bloos in een schuling blijven. We moeten uitgaan en anderen met het evangelium bekend maken. Nu, mijn vriend, wanneer je mag je nog niet bekeerd zijn, dan zal je dat in je gedachten houden dat de Heer Jezus de enige heiland is. Wanneer je willen zelig worden, dan mag je hem zo aannemen. We weten niet hoeveel tijd we nog hebben, maar zolang als we op deze eerd zijn, zullen we God eren en loven. O, mijn vriend, mag de Heer Jund zijn genade en vrede schenken. God is zegen, mijn vriend.

0: Vi velger de varebe greiste her opp en frues med håpningprogram. Ekle vi gleder alle geschichte. Van der vel vi dine lange, interessante geschicht vertale.
1: Ekle geschichte die woer sind, die ons streuke merke en onsen glove on Gott. Wo fängt einer am besten so eine geschichte? Du hast dort geruht, eine Bibel, selbstverständlich.
0: Koste die noch denken, als wie die vertalte von Abraham in der Bibel? Duizende Jahre drei, dat Gott amrope in verspruk, dat hij amwoord in land geven met zijn veel nu komen.
1: Jo, ik weet Gott zee dat alle velken in de wereld worden derich am gesehen zijn. Joyce, wirst du ons vertalen wo dat ram kom?
2: Jo, Hilda, dat word ik gleich te daunen. En ik word de geschicht zo vertalen als die in Gott zijn woord beschreven is. Vier generationen na Abraham werden de Israëlieten een groot volk geworden. En dat wie in Egypte en niet in ihr verheidnet land, wo ze zijn zullen. Zij werden doorheen getrokken, wil ze door een hongersnood weer in dat land Kanaan. En de Egypte wordt in dat land toestgeheerde, fungen sich an für dort Volk zu Ängste, und ne nome an für schlimm an. Sie dachte, de würde an welle wort tausate. Und wort dann in Ägypten zu Gott sein Volk passiert deid, wie dort die Regierung gesagt zu mög, dort alle Israeliten aus Glove gebrückt worden. Der Janje wort durch die Eversicht eben anhörde, der wäre sehr feinmäßig und deide an sehr hart behandeln. De Israeliten moesten grote, strome steden bouwen voor den Tjennik. Zo'n dus ook al ihre moeten men niet passeert. De hebben dort manchmal slaas gehad, wie een eeren geloven. Eerst worden de Mennoniten in Holland vervolgd, en dan in Rusland, en nu in Bolivie zijn de inheemse mensen ook niet vriendelijk toe ons volk. En zo ging de Israeliten dort zeer slaagd in Egypte. Dan fall an wie dat Gott hat ihre Verfoders, so is Abraham, versproken in land te geven. En dan schrie zij nog halb. Gott hielt an en wie ein genedig. Hij wil zijn versprekje houden. Ook wann dat volk zeer getuurleid wordt, die deide zich doch zeer sterk vermeeren. Wat kon de vader ook, oude de tjennik door met doen? Hij deid zijn soldaten, befehle, dat zij zullen alle babes, wat jongetjes weer, en Rifa schmieden. Ober de Israelitische vrouwen waren stoort en schlau, en zo kunnen zij doch vele babes raden.

0: En eindag as sy maak sien stoom van breidagwonedeid, sag hy wou een Egypta, een Hebrea schloonedeid. Daar denk hem sy aan, en hy sloeg den Egypta dood. Hy dacht, China had dat je zijn, op een nächsten dag vond hij uit, wer dacht van West. Hij wist nu wie hij ook in je voor, en hij deed dan vluchten naar een ander land, naar een wüste. En een dag bij 40 uur later, zag Moses, waardoor een bosch brennen deed, op deed niet verbrennen. Toen deed God te Moses reden, als hij ganz alleen weer. God zei dat hij zal zijn volk raden en to den kennik zei, Lord, mijn volk gone. Dan deed Moses zich angsten. Dat wundert mij niet. Oba, hij wie je hoorzaam en hij ging terug naar Egypte en daar traf hij zich met zijn broeder Aaron en hij deed zich dan den kennik en zijn paloos verstalen en zeide aan wat zij willen. De kennik deed bloos even aan spotten en lachen. Op zijn wasch wird hij zijn sklaven gone laten. Die deed hij al de schwanste arbeid voor arm. Hij had zijn respect voor God, hij deed jette aanbeden. En er werden verschillende jette in dat land. Zonen, wat zij leiden, deden voor dat land apossen. Oder voor den Riva, oder voor de Arndes apossen. De mensen deden arm den Tjennik aanbeden. Hij wil zeer stolt. Aber dann von Gott seine Macht zu bewiesen, wird viel geraten wie aus dort von der Jetta. Durch Moses beweist Gott, wo viel er anrechnet hat und die Ägypter treiben. Tienmal leid Gott Plöge kommen ab Ägypten, aber nicht wo die Israeliten wohnen deide. Einmal wäre dort Plöge und Lieder und dann Hör, und dann mordieren alle Menschen schwere. Dort Fei wird krank und ging tot. En eenmaal wordt het water te blauw. De arendes worden van grasappers vervreten. En jedes Mal deed de kennik prager en versprook dat hij aan woord gewone loten van de pleuren woorden abheren. Maar zo bald als dat even jink, dan leidt hij aan dag niet gewone.
1: Also de jette die zij aanbeden deiden, kunnen er niet helpen, ook niet den kennik.
0: Dat is recht en de Egypta hadde angst. Aber dan te laatst deed God den Farao nog eine Gelegenheid geven. Hij deed hem warnen en zeid, mijn volk zijn zo als mijn eerstgeborene. Wenn du dat niet wirst gaan laten, dan wil ik komen met den doodesengel en al de eerstgeborene doodmerken. En nog eenmaal leid de tjennik aan niet gaan. Hij had zo'n grote haas voor de Israëlieten en ook geen eren God. En dit is wat God dan deed. En ik word het lezen waar die Bijbel aan staat vertaald in 2 Mose, kapitel 12, van 29 tot 34. Midden in de nacht kwam de Heer en sloeg jeder eerstgeborenen, vom tjennik, die op den troon zat, wat op den eersten geboren van dem, der im Gefängnis zat, en van jeder eerste junget van vij. En midden in de nacht stond de tjennik op, zoals ook al zijn regeringsmannen en alle Egypte, de hielde en schreeuwde luid. Er wie ook niet een huis, waar China gestorven wie. En de tjennik leidt Moses en Aaron en een nacht zeiden, nu op, en brengt junt wasch van mank mijn volk. Ik mein nicht bloos die, aber alle Israelite. Goed en bet dem Herrn an, zoals je gesagt habe. Neem schop en kasse en rindvei, krijg zoals je gesagt habe. Goed los, bet ook van mij om einen zeen. De Egypter paarde dat volk, dat zij zullen schwind dat land verloten, anders go wie nach aller Dout, meinde sei. En sei neime den Dich, ihr de versüht, wir, en bach komme, de sei mank ihre Kleider op a Schollere trüge. En so als Moses angesagt hat, hatte de Israelite de Ägypter nur selber in Gold en Kleider gefrucht. En de Haar fiedert so, dat het volk goud oeien zijn weer bij de Egypte, zodat de Egypte leeg en welje en weinig zelfs overhielde. De Israëlieten bezaas 100.000 mana, frozen tjinger nicht getaald, gingen te fout. En vele die nicht Israëlieten wieren, gingen met aan met, en zij er veel schoop en kassen en rindvij. En den deeg den zij van Egypte brachten, verbakte zij en eie zuurde broodjes, wil zij nicht tijd hadden, toen dat lote abgone. Zo worden zij van Egypte waasgedreven. Ze hadden geen tijd eten voor de reis te merken. Je wou ging daar dan wieder, wou weer dat meelig voor zo'n groot volk. Vielleicht bij 2 miljoen mensen op eenmaal trokken door Ruud uit dat land. Woer dan nu han? Wer woed aan zij kracht woe ze han gaan zullen? Dat deed de haar zelfs. En dat is het dit beschreven. De haar ging even dag ver aan een steile wolk aan den waas te wiezen en een nacht als een steile vier dat ze licht hadden. En zo kunnen zij dag en nacht hingen wegen zijn. De steile wolk bleef even dag den tijd even ver dat wolk en de wolk van vier bleef door een nacht. Also dat weer een wonder. Aber sehr bald, dann werden sie weiter eine Gefahr. Und dort, wo ich könnt lesen, dort ist eine sehr abrehende Geschichte. Und aus dem ägyptischen König, dort gesagt wird, dort das Volk ausgewandert wird, dachte der König und seine Regierungsmänner, dort noch einmal nach und sehte, was habe ich getan, dass wir die Israeliten haben gehen lassen. Nun sind unsere Arbeiter weich. Door met leid hij zinnen tricks veel rijd maken en roept zinnen er mij op. Eerstens neem hij zinnen saastig bijzondere tricks veel met en dan leid hij over alle andere veel ook nog komen met al die mannen wat door te ongesteld werden. En de haar milk dem tjennik hoort eigenstalt, zodat hij de Israëlieten hingen rondjuig. De Israëlieten gingen bozig verwoords. De Egypten met pied, wilgers, ritter en de ganse armei juw aan hingen rond en holde aan en als zij door nog bij dat meer geloerd werden. En als de Israëlieten zich aanchekte en zag dem tjennik en de Egyptische armei onmarcheren en aan en holen, angst aan dat zeia. En de Israëlieten schreeuwen op dem haarn en zij zeiden te Mozes, wäre du nicht genug gereden in Ägypten, dass du uns musst eine Wildnis nennbringen, zum Sterben? Warum hast du uns aus Ägypten rausgebracht? Seht wir denn nicht, als wir noch in Ägypten wären? Lass uns doch, dort ist besser für uns, dass wir die Ägypter deine, als dort wir in der Wildnis ankommen. Und Moses sagt zu dem Volk, hab nicht Angst, blieb standhaft, en die woorden zijn, wo de hagen van deur nog raden wordt. De Egypte, die je nu nog zijn, wo je nie nicht waren zijn, niemals. En de haar zelfs wordt van hun strijden, blijf maar ganz ruig. En dan, dat de haar Moses kraak zei wat hij doen zal, en wat er passeren woord. En dit is voor ons dat is beschreven, en de Bibel. En God zijn engel, die immer ver dat Israëlitische volk ging, trok zich treg en stal zich hinger dat volk aan. En de steile volk van ver dat volk stal zich ook hinger dat volk aan. Tussen dat Israëlitische volk en dat Egyptische heer. En die volk geef aan eine zied licht, aber an der andere sieht, wie dort dies da. Und erst die ganze Nacht scheinbar sei nicht dicht taub. Und dann streckt Moses seine Hand über dort Meer und die Haar jucht dort Meer träg mit einem Sturchen aus dem Wind, der durch die Nacht über bloßt und dort Meer hineindeilt, så vurdå mer gevast via, nu dreget långt via. De israeliter gingen op dreien grund, der stod mer, en då vi eine vond van water on jeder zid van aan. En de Egypte met all erpied en virus en ritter, jou anhinger rond, bad meden en meer. En dan bij dat eerste morgenlicht, tjik de haar van de stele wolk van vier en greif, en verwerd de Egyptische armei. Hij leidt de rede van ere virus struf gone, zodat ze schwor wiederkomen. De Egypte zede, wel wie ons hier van ver deze Israelite waag brengen, wils de haar strid voor aan en jen ons. En de haar zei te Moses, strak die hand over dat meer, dat het water zal triggeren over de Egypte en ere wils en ere ritter. En Moses strak die hand over dat meer, en als de morgen verbruik, leidt zich dat meer trig en zine steed. En als de Egypte dat zagen, spouden zij zich trig in randen nu dat water op touw. En de haar muik en eng met de Egypte en meer. Dat water houdt zich dan en bedacht die tjennig zine wils en de ganse Egyptische armei de anhinger rond je komen weer. Nicht ein Ägypter tschein met sein Leben davon. De Israelite übergingen der Stadt Meer ab drehem Baden. Dort wurde er stund aus einer Wand und jeder zieht. In den Tag werde Haar der ägyptische Armee auf und halb der Israelite. Aus der Israelite der graute Wald sage, met wonne de Haar jen der Ägypter tschein, hat das Volk forscht vor dem Horn. En zij kregen grauten vertrouwen am Horn en zinnen deiner Moses.